als hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mee donjo. Niet jij bij dat album en dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn vis, noem het FaceTime. Konjo.

ik zag het schoot. Koelte achloed, ik zag het stoos. De aard stoos. Ik zag het zwem is gemiet. Zag het drie, schop schames. Alle leven, schimmel achamiet.